Dag lieve luisteraars in Nederland, België, Australië en overal daartussenheen over deze hele wereld. En welkom bij onze radio 4EB 98.1 FM, Sharing the World with You. Ik ben Wilma Beuten en ik verzorg vandaag de Nederlandse uitzending hier bij Radio 4EB in Brisbane, Australië. En zoals jullie weten, ik heb de gewoonte een thema vast te plakken aan mijn uitzendingen. En dat heb ik dus ook voor vandaag gedaan. En vandaag gaat mijn programma over de laatste keer.

0: Dat was Frans Joostink met De Laatste Keer.
1: For music, culture and community news, listen to 4EB FM 98.1, a multi-language station for a multicultural Queensland.
2: Leo hier uit België, aan de andere kant van de wereld. Zetten jullie even de radio aan om naar Wilma's programma te luisteren.
0: Dit was De Laatste Keer. Verschillende verhaaltjes. Baby, door Marjolein. Met vier erg leuk gelukte kinderen van 12, 10 en 7 en 5 waren we als gezin af. Hoe vonden we? Naarmate de sterilisatie van mijn man dichterbij kwam, dachten we opeens heel andere dingen. Zoals, misschien toch nog eentje. En het werd een tweeling, waar we erg blij mee zijn. Maar mijn man heeft zich toen wel meteen laten helpen. Lex en Leo zijn echt de laatste. En Tessa vertelt. Kaken. Mijn zoontje is in augustus geboren en was dus nog maar net 4 toen hij naar groep 1 ging. Tot dat moment was ons leven een intieme

Koen geweest, met hooguit eens een middagje peuterspeelzaal. Ik zag mijn kuiken met zijn nieuwe rugzakje eigenwijs de school inlopen en ik wist, nu ben ik hem kwijt. Nu is hij ook van de juf, de leerplicht, de klasseassistenten en nu stapt hij de maatschappij in. Ik was trots en triest tegelijk om dat laatste onbevangen moment van hem. Toen hij uit school kwam, was hij groter. En Lisbeth, die praat over pensioen. Sinds mijn 19e heb ik gewerkt. Eerst in de fournitureszaak, daarna jaren in een kantoorboekhandel en vervolgens op de administratie van de gemeente. Toen ik AOW kreeg, wilde ik geen werkplek bezet houden voor iemand die een baan zocht. Maar het is wel raar om nu buiten de groep werkende mensen te staan. Geen collega's meer. Geen doel meer in mijn dag. Niet meer bij de gemeente horen. Mijn afscheid was heel feestelijk en toch was ik verdrietig toen ik voor het laatst het gemeentehuis uitliep.

En dat was Jannes met Eén keer te veel ben ik bedrogen. En ga verder met een Vlaams liedje van Hannelore Beder. Altijd, nooit meer.

0: You're listening to 4EB FM, Brisbane's multicultural broadcaster. Transmitting over 50 different languages 24 hours a day. And sharing the world with you.
1: En ik ga verder met verhaaltjes van Dit was de laatste keer. En hier is Ellen en haar onderwerp is contact. Mijn moeder zit al een paar jaar in een verpleeghuis. De ziekte van Alzheimer heeft haar van alles beroofd wat ze ooit was. Daar heb ik mee leren leven en ik doe dingen die ze fijn vindt, zoals haar borstelen of haar handen masseren. Vorig jaar, na anderhalf jaar geen teken van herkenning te hebben getoond, zei ze opeens: El, zou je dat blauwe vest uit Duitsland voor me kunnen pakken? We hadden toen even een paar seconden echt contact, voor ze weer weg was. En het is nooit meer gebeurd. Ik denk dat dat de laatste keer was dat ik mijn moeder zag, in plaats van een oude mevrouw die uiterlijk op haar lijkt. En het is een dierbare herinnering. En Marion vertelt ons een laatste verhaal over CD. Met zorg een speellijst samenstellen en de CD'tjes branden, ik mis dat nu. Nu streamen we alles. Zo'n cd'tjes was de opvolger van met pijn en moeite een cassettebandje te samenstellen. Spotify is handig, maar zieloos. En Stefanie, die praat over aanpassen. Zolang ik me kan herinneren, heb ik me aangepast. Aan een moeilijke moeder, met gecompliceerde echtgenoot, mijn werk, de verwachting van de maatschappij. Ik was 42 toen ik scheidde en dacht, mijn hele leven heeft nu tot nu toe in dienst gestaan van anderen en hoe het hoort. Ik stop ermee. Dit is de laatste keer dat ik over me heen laat lopen. In plaats van dingen te verkopen die je echt niet nodig hebt, werk ik nu in de zorg. Ik woon in een eenkamerflat. En ik heb eindelijk de hondjes die ik van mijn moeder en mijn ex nooit niet mocht. Volgens mijn familie ben ik volledig mislukt. Volgens mij ben ik nog nooit zo gelukkig geweest. En nu volgt Monique en zij praat over vlucht. Vliegen was al niet mijn grootste hobby. In 2014 vlogen we terug van vakantie op 18 juli en de dag na de ramp met de MH17. Geland op Schiphol heb ik tegen mijn man gezegd: dit was de laatste keer dat ik heb gevlogen en ik heb het nog geen seconde gemist. En Gianna die zegt XTC. Na jaren zonder problemen naar festivals te zijn geweest, inclusief pretpillen, zat ik vorig jaar doodziek in een EHBO-post te klappertanden bij een toch zeer zomerse temperatuur. En om me heen stuiptrekkende kinderen van 17, 18, ik geneerde me gewoon en voelde me een gek oud wijf. En niet op een goede manier. De muziek vind ik nog altijd gek, maar ik heb die dag mijn laatste XTC-pil geslikt.

0: Dat was Dana Winner met 1000 keer.
1: Luisteraars, Mark hier, van aan de andere kant van de wereld in België. Luister jullie met mij mee naar Willema's programma vandaag?
0: En ga verder met Dit was de laatste keer. En de volgende is Denise en zij praat over kamperen. Het was sportief. Men was altijd onder de indruk van onze verhalen over zelfredzaam wild kamperen in Noorwegen. Of van onze trekvakanties. 3 weken weg, 20 campings. Dat werk. Maar ik trok het niet meer. Steeds die tent opzetten, het improviseren, slaap op de grond, mijlen moeten lopen om een plasje te doen. Voor mijn 50ste verjaardag, net terug van weer zo'n uitputtingsslag door Zweden, heb ik gevraagd of ik alsjeblieft niet meer hoefde te kamperen. En mijn man was reuze opgelucht. Misschien had ik er eerder over moeten beginnen. En Marianne, die praat over auto. De kinderen vonden het niet meer verantwoord dat ik reed. Zij is 79. Nadat ik één op zich onschuldige eenzijdig ongelukje had gehad. Ik heb tranen met tuiten gehuild om mijn laatste rit. En ik heb zo spijt dat ik zo op me in heb laten praten. Ik ben nu al mijn zelfstandigheid kwijt. En het openbaar vervoer is waar ik leef een drama. Ik kan niet meer even op en neer naar vrienden. Ik had nooit naar ze moeten luisteren. En Jacqueline, die is 57 en zegt over zelfstandig zijn. Ik vraag het me voortdurend af. Is dit de laatste keer dat ik nog zelfstandig kan reizen? Dat ik dit gerecht nog kan maken? De dementie gumt steeds meer dingen uit. Soms heb ik een goede dag en ervaar ik het leven als bijna normaal. Soms ben ik in paniek, omdat ik de simpelste dingen niet meer weet. Ik ga achteruit, en dat weet ik. Alles wat ik doe, kan een laatste keer zijn. En Adrie, die 73 is, die praat over. Het was even best slikken voor de laatste keer zelf rijden. Naar de garage. De auto was verkocht. Sleutels ingeleverd. Mijn dochter verklaarde me voor gek, maar het scheelt me zoveel geld dat ik best een taxi kan nemen. Als het al te ingewikkeld wordt met het openbaar vervoer. Van A naar B kost nu wat meer tijd. Maar ik heb tijd. Dus dat is geen probleem. En ik heb niet meer de stress van de weg of een parkeerplek te moeten zoeken. Ik vind het goed zo.

dat was Toontje Lager met Nooit meer zeuren. En ik ga verder met een liedje van Float Hawk. Kus me voor de laatste keer.

0: Sharing the world with you.
1: En dit is niet het enige Nederlandse radioprogramma deze week. De Nederlandse radioprogramma's op Radio 4EB 98.1 FM zijn op zaterdagmiddag van 4 tot 5. Onze digitale uitzendingen zijn op Global en dat is vrijdagavond van 6 tot 7 en zaterdagmiddag van 5 tot 6. Heb je geen digitale radio of heb je een uitzending gemist? Geen probleem. Luister via het internet op de website 4eb.org.au. Hartstikke makkelijk.
2: Hey, Jens hier uit België. Dit is Wilma's programma. Luisteren jullie mee met mij?
3: Dit was de laatste keer. En Renske, 47, gaat verder over haar verjaardag. 2 weken geleden had ik mijn verjaardag gevierd. 47 is niet echt een kroonjaar, maar ik heb toch een mooi feest gegeven. En de meeste gasten wisten niet dat het mijn laatste verjaardag is geweest. Omdat ik wat me aan tijd nog rest niet wil doorbrengen als patiënt. Het is al erg genoeg om mijn rood behuilde gezin te zien, weten alleen Intimi dat de kanker inmiddels heeft gewonnen. Ik denk dat ik nog 2, hooguit 3 maanden heb. De euthanasie is besproken voor als het ondraaglijk wordt. En dat geeft me rust. Verder bestaan nu bijna alle dagen uit laatste keren. Vandaag heb ik voor het laatst gefietst. Het wordt te zwaar. Zo gaat het afscheid. Elke dag weer een beetje inleveren tot er niets meer van mij over is. En Annemarie, 51. IVF. Na duizenden euro's en ongeveer evenveel tranen waagden we ons nog 1 keer aan een IVF-poging. Nog 1 keer hormonen. Nog 1 keer hoop. En ook nog een laatste keer teleurstelling. De artsen wilden me niet meer behandelen. Mijn man was er klaar mee en ik was zowel fysiek als mentaal totaal op. Accepteren dat er geen kindje zou komen betekende verdriet en een periode van rouw. En uiteindelijk ook berusting. Al was ik blij toen ik in de overgang kwam. Die zetten er definitief een streep onder. En Carola, 43, over noten. Mijn hele leven lang heb ik nooit ergens last van gehad. En ik werd op een borrel bij vrienden ineens doodmoe. Ik kon ze niet meer goed verstaan. Mijn lippen prikten en ik zakte weg om in een ambulance weer bij te komen. Hevige allergische reactie op noden, zo bleek uit later onderzoek. Ik zag eruit als een menselijke bloemkool. En dat was de laatste keer dat ik noden heb gegeten. De laatste keer dat ik zonder prikpijn mijn huis verliet. En de laatste keer dat mijn vriendinnen niet in paniek raakte als ik eens rode wangen had. En Peet, 52, praat over wasje. Vanaf zijn 18e dwaalde mijn zoon dagelijks leven uit. Hij ging studeren op kamers, een paar maanden naar het buitenland en daarna werken in een echte grote mensenbaan. Maar altijd kwam hij nog naar huis met een tas vol was. Waar ik dan voor de norm over voeterde, terwijl ik het stiekem best leuk vond om nog even voor hem te kunnen zorgen. Eerder dit jaar had hij opeens een appartementje, met daarin ook een wasmachine die hij had overgenomen. Ik heb niet genoeg van dat laatste wasje genoten, denk ik.

Dat was Adèle Bloemendaal met Zal me het nog een keertje overdoen. Dit was de laatste keer. Luister naar goed bedoelde adviezen. Je favoriete stad bezoeken, een kerkdienst bijwonen, een dieet volgen of een cd branden. Voor alles is een laatste keer. Linda, 44, zegt: mijn eikel van een ex nooit meer hoeven te zien na die laatste handtekening. Ik ben nog net niet dansend het pand van de notaris uitgegaan. En Jolanda, 42, zegt: er komt een moment dat je niet meer met prettige spanning de dakplank opklimt, dat die opeens te hoog lijkt, dat je vooraf al weet dat je niet gracieus zult landen. Ik ben lafhartig gesprongen in plaats van gedoken, en dat was mijn laatste keer. En Tessa, 43. Toen ik met veel moeite onder de 100 kilo was gekomen, heb ik de weegschaal de deur uitgedaan. Ik stond er 's ochtends en 's avonds op en het was een obsessie. Ik heb geen idee hoeveel ik weeg en het kan me ook niets meer schelen. En Leonie, zij is 41 en zij zegt: in haast zelf je pony knippen en hopen dat je eruit zult zien als fotomodel Caroline de Maigret, maar in de spiegel de lelijke zus van Amelie ziet staan. Dat was dus de laatste keer dat ik zelf met dus aan de slag ging met de skaar. En als laatste, Anja, 58. Ik ben opgevoed door een intens zuinige moeder die de oorlog had meegemaakt en leefde voor klikjes, dag en kleren maken van couponnetjes. En ze leerde het mij ook. Ik heb het jaren gedaan. Om haar een plezier te doen en omdat ik nu eenmaal was opgegroeid met schrapen. Ik kan niet zeggen hoe ik heb genoten van de eerste blouse die ik gewoon heb gekocht, zonder er een dag op hebben te hoeven zwoegen. Het was ook de laatste keer dat ik mijn naaimachine in handen had. En ik heb hem ver weg op zolder gezet.

Dat was vader Abraham met nooit meer doen. En ik ga verder met een mooi liedje van Petra. Geen denken aan.

Hallo, ik ben Lilian. Ik woon in Ter Hagen in België en ik steun de Nederlandse radiogroep in Brisbane, Australië. Het is de enige community radio die dagelijks het nieuws, gebeurtenissen en muziek van Nederland en België uitzendt. Er worden daar wekelijks in meer dan 50 talen radioprogramma's uitgezonden. U kan die Dutch Group ook ondersteunen door lid te worden van Radio 4EB. En vertel het aan uw familie en vrienden. Misschien willen die ook wel lid worden. Het is op FM en digitaal en op het internet. Geniet ervan!

toch graag een krant in uw hand om lekker te lezen? De Dutch Courier is in het Nederlands en het Engels en komt over de post gewoon naar uw brievenbus. Om te abonneren kunt u contact opnemen met Carola. admin@dutchcourier.com

0: You're listening to 4EB FM. You can find us on 98.1 on the FM band. If you'd like to know the broadcast times of different languages, come in and pick up a program guide. We're at Kangaroo Point on 140 Main Street. Or you can find us on the internet at www.4eb.org.au. Or call 3240 8600. 3240 8600. Stay tuned to 4EB FM. We broadcast 50 different languages, preserving the cultural diversity in Southeast Queensland.
1: Dit is de Nederlandse groep van Radio 4EB 98.1 FM. Lijkt het je leuk om een keertje mee te doen met ons programma? Wacht dan niet en stuur een berichtje via Messenger, Facebook 4EB Dutch. Of lijkt het je zelfs leuk om zelf radiomaker te worden? Geheel vrijblijvend en gratis kun je meedoen met het broadcastprogramma van Radio 4EB. Je krijgt niet alleen een volledige technische training van de radio over hoe je het radiostation moet opereren, maar ook de kans om jouw programma's te maken in de Nederlandse groep en live uit te zenden. Jouw muziek en jouw programma uitgezonden over de lokale zender of zelfs digital over de gehele wereld. Is dat niet geweldig? Je eigen programma live op de radio? Bij Radio 4EB krijg je de kans om dat helemaal vrijwillig en kosteloos te doen. Kom bij onze groep en wie weet ben jij binnenkort een van onze broadcasters die live zijn of haar uitzending doet op de Nederlandse radio. En zeg nou zelf, dat is toch hartstikke gaaf? Altijd al een DJ willen zijn voor een radiostation? Nu is je kans. Stuur een berichtje via Facebook 4EB Dutch. Tot snel!

Lieve luisteraars, ik ben nu bij het einde van mijn uitzending gekomen vandaag. En ik bedank jullie voor het luisteren en hoop dat jullie van mijn programma hier op 98.1 FM hebben genoten. This concludes the Dutch program on Radio 4EB Sharing the World with You. My colleagues in the studio next door are ready to take over the airtime to bring you their program. Enjoy. En op de achtergrond horen jullie het hele mooie liedje van Tony Christie, die precies zingt wat ik wil zeggen. Arrivederci en bedankt dat jullie er vandaag bij mijn programma bij waren. Goodbye, auf Wiedersehen en au revoir. Het is tijd voor mij om te vertrekken. Tot de volgende keer.